0: zijn.
1: Pinkeltje, de boswerven, Rosetta en de 404, Rhythmus en Apollo, ook de zwarte boekanier was hier. Dikke beer, Pinocchio, Carzon, Keuken.

je vogels een sjaai en ook Jantje Beton. Friese duivel, ZZM, moeder overste die ook nog kon. Porto Rico, oude Batavier en Mebo 2. Ook Wouter

bier. Mijn opa had vroeger een zender van een kilowatt. Als hij aan het praten was, had hij altijd wat. Met een te koop verzoekje van een citroen. Zei hij, te koop een citroen. Hallo.